als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinigen.

blijes om te delen wat ik heb en u liefde te wijzen in elke gebed.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

Charlie Dickens, van die tijd. Het skei ons van ons bieren en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos.

wie het op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedalen heerlijkheid. Wie houdt die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in die kleed saam vas?

Hebreërs 10 vers 24. Laat ons ook naar mekaar omzien. Deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie daden.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

ingeveer groot. My daad was reeds deur geskryf, nog voor ek asem gehaal het. My lewe, my tyd.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

deel met my, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie.